Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. De rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder 1 dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helmingwonen.nl.
3: Betting Ressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Shirley Bassey in haar live-lied This Is My Life. Goedemorgen Gelderland, 6 minuten over 6 is het. Donderdagochtend 4.

En het wordt vandaag echt zo'n typische Hollandse mix in Gelderland. Van west naar oost trekken er stevige buien over de provincie, met kans op onweer, windstoten en zelfs een beetje hagel. Plaatselijk kan er meer dan 10 mm regen vallen. Dus een paraplu of een regenpak is vandaag echt geen overbodige luxe. Later vandaag breekt vanuit het westen af en toe weer de zon door. Het wordt maximaal 18 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Hier en daar een buitje, maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. En richting zondag loopt de temperatuur weer op naar 20 of 21 graden. Het is vandaag de eerste donderdag van juni. Dat betekent Alpe d'Huez. Vandaag beklimmen duizenden toppers maximaal 6 keer die iconische berg in Frankrijk. Dat doen ze fietsend, hardlopend of wandelend. Allemaal om geld in te zamelen tegen kanker of voor onderzoek naar kanker. Een dag vol kracht, doorzettingsvermogen en emotie. Met deelnemers die letterlijk alles geven voor het goede doel. En Omroep Gelderland is er vandaag ook bij, hè, live. Met verslag rechtstreeks vanaf de helling. Je ziet het vandaag op tv en op onze online kanalen. Alpe d'Huez dus op deze donderdag. En ze zijn al... Natuurlijk daar al een paar dagen. Je kunt live meekijken. Ziet er mooi uit hoor, op die berg. Well.

0: De Eagles en het mooie New Kid in Town op Radio Gelderland 1977. Goedemorgen. En voor de president. And you're gonna like it. Donderdagochtend, die eerste donderdag van juni. Daar kreeg ik ook een appje over. Een gesproken berichtje van Wouter. Even kijken, waar heb ik die? Oh, hier.
1: Hou er even rekening mee vandaag. Het is donderdag. Frohen Leichnam in Duitsland. Dus er zijn weer heel veel Duitsers op de weg. Dus het is wel lekker druk vandaag.
0: Oké.
1: Dus ja, goedemorgen.
0: Dankjewel Wouter. Dan is het gelijk de verklaring waarom je misschien vandaag wat extra witte kentekens ziet als je de weg op gaat. Het is tijd geworden voor ons spelletje Een Goed Begin.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. De dag goed beginnen met een plaat raden. Een introotje raden. Want ik laat de eerste paar seconden horen van een nummer.
2: Een goed begin.
0: En aan jou de vraag, hoe gaat die verder? In welke plaat is dat ook alweer? Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. Frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest dus van deze plaat.
2: Een goed begin.
0: Als je het weet, laat het dan even weten. Frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. Dat is het appnummer van Omroep Gelderland. Makkelijker is misschien gewoon om de app te downloaden. Dan blijf je ook op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.

Busje van Everbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar everbuurten@gld.nl. En Everbuurten zie je

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: 1 minuut voor 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Niersen, dat is gemeente EEP, is het 13,2. In Zuilichem, Zaltbommel, daar is het 13,8. Het weer in Gelderland is vandaag ronduit wisselvallig met buien die van west naar oost trekken. Mogelijk met onweer, windstoten en hagel. Later volgen zonnige perioden vanuit het westen. Maximum temperatuur van 18 graden en een vlagerige zuidwestenwind. Hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt naar een bedrijf op industrieterrein Lorenz in Harderwijk. Vanwege een mogelijk incident met een zure vloeistof. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht, het pand is verzegeld en vandaag volgt verder onderzoek naar de stof en de oorzaak. En een kersverse wethouder van Barneveld staat 1 dag na zijn installatie tegenover zijn eigen gemeente bij de Raad van State. Theo Bos vecht als burger een bouwplan van zijn buren aan, omdat de nieuwe woningen via de weg langs zijn bedrijf worden ontsloten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Is er dan ook al verkeersinformatie te melden? Ja, op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Daar sta je 9 minuten langer stil dan normaal.
6: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: It's not unusual, Tom Jones. Goedemorgen allemaal. Het is de dag van vandaag, de eerste donderdag van juni. Dat is dus Alp du Zes, hè? Dat beleef je vandaag live bij Omroep Gelderland. Er gaan weer duizenden deelnemers opnieuw die ultieme uitdaging aan. Alp du Zes, deze ene dag beklimmen ze maar liefst maximaal 6 keer... die iconische Franse berg, te fietsen, hardlopend of wandelend, allemaal om geld in te zamelen tegen kanker. En voor ons is Linda Geerink naar Frankrijk getrokken. Zij zal vandaag een groot stuk van de presentatie voor haar rekening nemen. En vlak voordat ze ging slapen gisteravond, sprak ze nog even de voorspel in van deze ochtendshow.
1: Hey Frank, Linda hier, goedemorgen. Als het goed is, sta jij net in de studio en lig ik nog op 1 oor. Want we gaan dadelijk live. Dat wil zeggen vanaf 10 uur en dan tot 8 uur 's avonds. Dat is dus meer dan 10 uur lang. Dat is best pittig. En we hebben geen autocue. Ik heb net een berichtje binnengekregen dat de teksten uit de printer rollen. Die kan ik dus nu niet meer uit mijn hoofd leren. Dus morgen vroeg moet ik daar even naar kijken voordat we de live uitzending ingaan. Dat is altijd best een beetje spannend, maar dat maakt een live uitzending natuurlijk ook superleuk. En we zijn met 3 presentatoren in totaal, want het wordt natuurlijk landelijk uitgezonden. Ik doe het samen met Raymond Merks van Omroep Brabant en Evelien de Bruin van SBS. Raymond en ik doen het van 10 tot 5 en daarna neemt Evelien het over, want dan gaan we door tot 8 uur bij ons online en SBS de hele dag. We hebben vandaag generale repetitie gehad, maar dat was vooral technisch. Dus dan checken we of alles goed werkt, de microfoons en de schakelingen naar de verslaggevers op de berg. Want we gaan natuurlijk 21 bochten langs, althans de fietsers, de lopers en de renners. En op verschillende plekken op de berg staan dan verslaggevers die de lopers spreken. Dus wij schakelen daar naartoe. Dus dat moeten we natuurlijk ook checken of dat allemaal werkt. En dat is best goed gegaan, of eigenlijk heel erg gesmeerd. En dat is wel knap, want deze ploeg werkt normaal gesproken niet met elkaar samen. Dus we zijn met 2 regionale omroepen en SBS. En dan dus een team van de ploeg die hier vanaf het begin af aan, vanaf 2006 al bij was. Ik weet niet, we hebben een groepsfoto gemaakt. Het zijn er zeker 100, wel meer denk ik. Ook heel veel cameramensen, motards. Het team is natuurlijk gigantisch. Ook veel technische mensen. Dus je kunt je voorstellen dat het best een pittige klus is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen op zo'n dag als morgen. Dus het wordt een spannende nacht. Ik hoop dat ik een goede nachtrust heb. Zo vlak voor de live-uitzending. Ik ga mijn best doen. Ik slaap in de bergen, dus dat zal vast wat rust geven. En ik wil nog 1 ding met je delen. Want ik heb vandaag ook even de tijd genomen om rond te kijken wat hier allemaal nog meer is. En er stond een bandje op te treden. Pater Moeskroen, je kent ze wel. En zij zongen het nummer 100. Nu wil ik altijd graag 100 worden. Maar nu ik hier rondloop, denk ik, hoezo wens ik dat? Ik mag blij wezen dat ik er vandaag ben. Omdat hier zoveel mensen zijn die of ziek zijn of strijden dus tegen kanker of iemand hebben verloren. Maar toch wil ik je vragen om dat nummer even te draaien. Want het is prachtig. Hey Frank, dankjewel. Ik ga slapen. Ik ga morgen de uitzending in. Kijken allemaal vanaf 10 uur bij Omroep Gelderland. Live vanaf de berg, Alp du Zes. Kun je alle deelnemers volgen. En vergeet niet te doneren.
0: Nee.
1: Liefs Linda.
0: Doei. Ja, we wensen jou natuurlijk veel succes, Linda. Bovenal alle deelnemers vooral. Opgeven is geen optie.nl dus, als je wilt bijdragen. En je kunt alles dus vanuit de luisterstoel meebeleven live bij Omroep Gelderland. Een dag vol kracht, vol doorzettingsvermogen, emotie. Die deelnemers die gaan letterlijk alles geven vandaag. En wij zijn erbij met verslag vanaf die helling. Het is bij uitstek ook een Gelders evenement, hè? Want van de 5000 deelnemers komen er bijna 1000 uit onze eigen mooie provincie. Dus blijf lekker bij Omroep Gelderland vandaag. Hier zie je de hoogtepunten, je hoort de verhalen van de deelnemers en al het indrukwekkende nieuws van die bijzondere dag in Frankrijk. En dan speciaal verzoek van Linda dus, Pater Moeskroen nu met 100.

0: dat je er vandaag bent en waarom zou je 100 willen worden? Dat was het gevoel wat Linda in Frankrijk kreeg op de Alpe d'Huez tijdens Alpe d'Huez voorbereidingen deze dagen. En daarom wilde ze Pater Mouskroen graag horen met 100, die daar dus ook op dit moment aanwezig is. En de eerste mensen zijn natuurlijk al lang bezig, hè, want de start was vanochtend al ver voor deze uitzending daar op die berg. Dus ze zijn al onderweg op de fiets of lopend. En we wensen ze veel succes. Ik kreeg nog een berichtje van Hans Visser uit Doesburg. Die zegt, iedereen heel veel succes bij Alpe d'Huez vandaag. Hopelijk wordt er veel geld opgehaald weer. Sterkte aan iedereen die op dit moment met de ziekte van kanker te maken heeft. Ik kan wel even kijken trouwens waar de teller op staat, deze editie. Gedoneerd tot en met 20 mei staat er op de site. Dus dat is de laatste keer dat ze een tussenstand hebben gegeven. 14,3 miljoen euro. Alleen al dit jaar. Dus dat gaat al helemaal goed.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En met een goed begin is het ook goed gegaan vanochtend. Dat ben ik blij om, want het is altijd iedere ochtend toch wel spannend. Gaat die geraden worden? Ik heb een intro laten horen van een plaat. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En met die eerste paar seconden moest je het doen. Want hier stopte het al. Maar weet je dan welke plaat ik graag wil horen? Jazeker. Ik kreeg onder andere een berichtje van Remmelt, maar ook van Derek. Inderdaad, The Three Degrees en The Year of Decision. Nou, met dank aan de appjes en de berichtjes hoor je hem nu helemaal.

0: goed begin is het halve werk. We beginnen vandaag met 3 Degrees, met The Year of the Decision.
1: Volgens mij moet dit de 3 Degrees zijn met Yes, this is the year. Dit is the year. Maar in ieder geval de 3 Degrees. Oké, fijne dag. Hoi.
2: Goedemorgen Frank, het nummer is geraden, dus we kunnen hem vanochtend draaien. The 3 Degrees, Year of Decision.
3: Zijn de 3 Degrees met Year of Decision uit 1973.

De nieuwe Douwe Bob. All for one. Eén voor allen, allen voor één. Dat is toch wel een mooi motto, hè? Hopelijk luistert het Nederlands elftal ook mee. Want dat was niet best, hè, gisteren. Verloren ze. De nieuwe Douwe Bob. All for one. Eén voor allen, allen voor één. Dat is toch wel een mooi motto, hè? Hopelijk luistert het Nederlands elftal ook mee. Want dat was niet best, hè, gisteren. Verloren ze de uitzwaaiwedstrijd met 0-1 van Algerije. Het Nederlands elftal

0: altijd lastig, Oezbekistan.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
2: Nou, misschien nu nog niet zo, maar dit ga je wel veel horen. Het geluid van de regen vandaag. Code geel namelijk. Vooral voor het oosten en het zuidoosten vandaag. Voor regen en onweersbuien tussen 12 en 6. Onze weerman vandaag, Alfred Snoek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, voordat we het over het weer in Gelderland gaan hebben, heb ik even een verzoekje, want dat kwam binnen via de app. Ik denk, laten we dat maar eerst even afhandelen. Mm-hmm. Priska, een van onze luisteraars, die gaat dit weekend naar Boy George. Boy George, dat zeg ik nou. Boyzone. Boyzone, zaterdag een concert in Londen. En die vroeg zich af of ik aan jou wilde vragen of het een beetje mooi weer heeft in Londen dit weekend.
3: Oké. Nou ja, ik neem aan, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het een binnenlocatie is.
2: Oh jee.
3: Want juist zaterdag is een dag waarbij er wat regen valt. Vooral in de ochtend, eerste deel middag. S'avonds is het dan weer droog. En vrijdag, ik weet niet hoe lang ze erheen gaat, of ze er een lang weekend van maken. Huh. Maar vrijdag is een overwegend droge dag. Zondag is een overwegend droge dag. Okay. Het is niet warm. Maar misschien is dat juist in een stad als Londen wel lekker, dat het daar niet zo heet is. Want daar kan het toch stiekem tegenwoordig ook al behoorlijk warm worden. Dus ja. Ik denk dat het best aardig weer is. En als dan zaterdag het concert gewoon binnen is,
2: niks
3: dan moet het helemaal goed. En s'avonds dan moet het helemaal goed komen.
2: Oké. Maar dan wij in Gelderland vandaag, ja. Code geel. Het kan best wel gaan spoken, hè?
3: Ja, nou ja, code geel is gewoon een waarschuwing dat er onweer mogelijk is. En dat is vandaag zeker het geval. Nu nog niet, hoor. Nu valt het met de buien erg mee. De eerste buien trekken nu wel over het rivierengebied. En de komende uren zal het op steeds meer plaatsen al tot een eerste bui komen. Sowieso hangt er veel bewolking. Ik denk dat we de zon vanmorgen niet of nauwelijks te zien krijgen. Dat lukt pas in de loop van de middag. Wat vaker tussen de buien door. Ja, en de buien die bepalen vandaag het weerbeeld. Constant hangt die dreiging in de lucht. Je ziet van die donkere wolkenluchten om je heen. En als die niet boven je hangt, dan zit het wel een paar kilometer van je vandaan. En voor je het weet, krijg je er ook mee te maken. En het zijn soms hele korte, maar hele felle buien. En als een bui wat langer duurt, nou, misschien is die iets minder intens, maar daar word je even nat van. En beide buien, onweer. Hagel misschien zelfs wel. Windvlagen. Sowieso waait het wel stevig, hoor, vandaag. Dat merkte je gisteren ook. Nou, vandaag doet de winter zelfs nog een tandje bij. Dus wat dat betreft lijkt het vandaag wel meer herfst. En pas eind van de middag, begin avond, dan neemt de buiigheid echt merkbaar af. Dus al die avondvierdaagse, nou, met een beetje geluk, zeker in het rivierengebied, randmerengebied, daar kunnen ze waarschijnlijk nog wel droog gaan wandelen.
2: Ja, is het dan gewoon inmiddels dan weer rustig vanavond?
3: Ja. Maar het is allemaal tijdelijk.
2: Want?
3: Nou ja, vannacht komen ook weer een paar buien opzetten. Morgen kunnen we ook weer buien verwachten. Al denk ik dat het er iets vriendelijker uitziet in zoverre. Vaker zonneschijn. Langere droge periode, maar een droge vrijdag, dat staat zeker niet op het programma. Ook weer temperaturen die bij een graad of 18 blijven steken. De wind is wel wat in kracht afgenomen. Dat is dan wel duidelijk merkbaar morgen.
2: Oké. Hartelijk dank.
3: Ja.
2: Voor nu en voor je extra berichtje uit Londen. Want ik krijg alweer via de app de dankwoord van Priska.
3: Kijk, dat is mooi.
2: Dus dat is ook weer afgehandeld. En mag ik jou over een uurtje weer bestellen?
3: Ja, natuurlijk. Doen we.
2: Oké, bij deze. Dankjewel.
3: Tot zo dan.
2: Hoi. Tot zo. En na 7 hebben wij natuurlijk wel ons spelletje Plaatdelict. Maar het is donderdag. Dan is er op tv ook altijd Plaatsdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland samen in samenwerking met politie en justitie. Daar pak ik ook alvast even een zaak uit zometeen om jouw aandacht voor te vragen. Maar eerst Duke en So In Love With

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
8: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
7: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
9: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
7: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken 5 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Knopend Ouddijk en Duiven 6 minuten. De A50 Arnhem richting Oosterse Valburg en Ravenstein 10 minuten. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 5 minuten extra reistijd.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Gelderland.

De Doobie Brothers en Listen to the Music. En dat is wat we het liefste doen natuurlijk. Lekker naar de muziek luisteren en samen de dag beginnen. En de dag vandaag heet donderdag 4 juni. Een typische Hollandse mix gaan we vandaag krijgen. Van west naar oost trekken stevige buien over de provincie. Kans op onweer, windstoten, zelfs wat hagel. Er kan plaatselijk meer dan 10 mm regen vallen. Dus een paraplu is echt geen overbodige luxe. Later vandaag breekt dan af en toe de zon weer door. Het wordt maximaal 18 graden met een vlagige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig, hier en daar een buitje. Maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. En richting zondag loopt de temperatuur gewoon weer op naar 20, 21 graden. Het is de eerste donderdag van juni. Dat betekent Alpe d'Huez. Vandaag beklimmen duizenden toppers maximaal 6 keer de iconische berg in Frankrijk. Fietsend, hardlopend of wandelend. Een uur geleden zag ik al de eerste fietser alweer over de finish komen. Die heeft er alweer 1 keer op zitten vandaag. Allemaal om geld in te zamelen tegen kanker of voor onderzoek naar kanker. Een dag vol kracht, doorzettingsvermogen en emotie met deelnemers die letterlijk alles geven voor het goede doel. En wij zijn er live bij om op Gelderland met verslag vanaf de helling. Je ziet het op tv vanaf 10 uur tot 5 en daarna nog online. Hoeveel geld gaat er vandaag ingezameld worden? Dat is de vraag. Nou, ik denk dat het sowieso al een topprestatie is. Want het weer daar in Frankrijk op die berg is ook niet al te best hoor vandaag.

Cross en All Right op Radio Gelderland. 7:12. In het AD vandaag het verhaal over inbrekers. Die zijn bezig aan een comeback. Dat schrijft de krant op basis van politiecijfers. In de eerste 4 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 7200 meldingen binnen van een inbraak of een poging tot inbraak. Dat zijn dus ruim 60 meldingen per dag, hè, de afgelopen maanden. Al 60 keer iedere dag. En dat zijn er ook duidelijk meer dan vorig jaar rond deze tijd. En een opvallend punt daarbij is, de inbrekers lijken ook succesvoller te worden. Want zo'n 6 jaar geleden lukte een poging tot inbraak in ongeveer 7 van de 10 gevallen. Vind ik al best veel. Maar inmiddels is dat al opgelopen naar 8 van de 10. Kortom, ze slaan vaker toe en komen ook vaker echt binnen. En nemen dan dus ook echt iets mee. Reden des te meer om je ramen, je deuren en je sloten misschien toch nog eens even extra goed te checken. Michel Fugain nu.

0: de dag van de Alp de Zes mag een Frans plaatje niet ontbreken, toch? Ringeding van Michel Fugain en Le Big Bazaar. Het is 7:15 geweest. Straks hier de platenpolitie met een nieuwe plaatdelict. Het is wederom een verdachte plaat op vrije voeten en jij kunt helpen die op te sporen. Dus blijf luisteren en help zoeken, maar eerst jouw aandacht voor het volgende. En dan even de echte politie helpen, want het is donderdag en dan kijken we vaak ook even naar plaatsdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland in samenwerking met politie en justitie. Waarin we de hulp van de kijkers en onze luisteraars vragen in het veiliger maken van onze mooie provincie. Vanavond in plaatsdelict besteedt de politie aandacht aan een brandstichting en een explosie in Zaltbommel. Als je vaker kijkt, dan zie je dat de beelden van de explosie al een keer eerder zijn uitgezonden. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen in deze zaak. Er is namelijk mogelijk een verband tussen beide incidenten. Dus de brandstichting en de explosie. Je hoort nu Niede de Haas, zij is woordvoerder bij de politie.
1: Een paar maanden later is het opnieuw raak in deze straat. Nog geen 100 meter verderop wordt er een auto in brand gestoken. Het slachtoffer had zijn voertuig een paar dagen ervoor geparkeerd en schrok in de nacht van 24 april wakker toen er rond 4 uur iemand hard op de deur klopte. Het bleek de politie te zijn, die vertelde dat zijn auto in brand stond.
0: Dus eerst een explosie en later dus die brandstichting. Hulpdiensten komen nog ter plaatse, maar de brand kan niet meer gered worden. De dader die staat redelijk goed op beeld. Hij heeft zich wel goed ingepakt, maar mogelijk herken je hem aan zijn opvallende schoenen en zijn opmerkelijke loopje. Die beelden die zenden we dus vanavond uit. En de politie hoort dan graag van je als je vanavond meer kunt vertellen over het mogelijke motief van die brandstichting en de explosie. En weet misschien wel wie daar verantwoordelijk voor is. Dat dus vanavond, plaatsdelict. Hier zometeen op Radio Gelderland, plaatsdelict. Het muzikale zusje, zo gezegd. Na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Swims en Mr. Know-It-All. Een fijne plaats op Radio Gelderland. 9 voor 7:30. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor plaatdelict, een nieuw dossier.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een procesverbaal krijg je te horen van een plaat waarin iets is gebeurd wat niet door de beugel kan en jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je dan gelijk kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk een Radio Gelderland zaklamp. Wij behandelen vandaag een brutale struikroof. En die vindt plaats op een verlaten landweg. De platenpolitie is voor deze plaatdelict wezen kijken op het plaatsdelict en heeft daar met getuigen gesproken. En die verklaarde ons een opvallend theatraal 18e eeuws geklede verdachte te zien hebben gezien. Die dook plotseling op uit het niets en sommeerde reizigers onmiddellijk hun waardevolle bezittingen af te staan. Deze struikrover komt in opstand tegen saaie mode en hij wil vooral de aandacht stelen. De dader ging daarbij zelf ook opvallend gekleed en beleefd, maar uiterst dwingend te werk. Volgens slachtoffers werd hen duidelijk gemaakt dat meewerken aanzienlijk prettiger zou zijn dan tegenwerken. Opmerkelijk is dat de verdachte weinig spijt lijkt te hebben van zijn handelen. Hij lijkt zijn reputatie als beruchte wegrover met zichtbaar genoegen te onderhouden. De zaak wordt onderzocht als een klassieke overval met historische trekjes. Dus een man verdacht van gewapende beroving, intimidatie van voorbijgangers en het wederrechtelijk toe-eigenen van geld en waardevolle goederen. We zoeken een Britse band met een frontman die zelf ook niet geheel toevallig opvallend militair gekleed gaat. Hij heeft witte strepen op het gezicht en een voorliefde voor theatrale optredens. Actief in de New Wave-periode van begin jaren 80. Dus, een struikrover, New Wave, begin jaren 80. De hoofdverdachte lijkt rechtstreeks uit de geschiedenisboeken te zijn gestapt. En de titel van de plaat is feitelijk de opdracht die ieder slachtoffer krijgt te horen tijdens het plegen van dit delict. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest. Succes allemaal. Denk er maar eens goed over na. En ondertussen, Donna Summer en Hot Stuff.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliber Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sliberiverbis.com.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sliberiverbis.com.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Je luistert naar Radio Gelderland. Het is 19:30 precies. In Andels is het 13,3. In Beemte, gemeente Apeldoorn, 13,7. Het weer in Gelderland is vandaag ronduit wisselvallig, met buien die van west naar oost trekken, mogelijk met onweer, windstoten en hagel. Later volgen zonnige perioden vanuit het westen met een maximumtemperatuur van 18 graden en een vlagerige zuidwestenwind. Maar vanmiddag dus code geel in Gelderland. De politie heeft woensdagavond een brandende kunststof picknicktafel moeten blussen aan de Praam in Tiel. Volgens de eerste bevindingen is die brand vermoedelijk ontstaan door siervuurwerk dat bij het bankje lag. En Arnhem krijgt opnieuw een uitgesproken links-groen coalitieakkoord met meer geld voor klimaat en vergroening en hogere belastingen voor inwoners. De OZB, de afvalstoffenheffing en de parkeertarieven gaan omhoog, terwijl onder meer Diftar wordt heringevoerd en de tippelzone gaat sluiten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op dit moment. Ik zal eens even verversen. Een best wel een lange lijst. Weet je wat? Ik maak er 10 minuten of langer van. En dan hou ik over de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, 13 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen de Bankhoef, ook 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knoppen Valburg en Ravenstein, 12 minuten extra reistijd.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Dit is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
12: Por favor.
11: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Goedemorgen Gelderland. Frank

Blondie en Sunday Girl op Radio Gelderland. Goedemorgen allemaal. Ja, mooi nieuws in het NOS-journaal gisteravond. Vlak voordat ik naar bed ging, zag ik dat Oekraïne definitief de Europese lening van 90 miljard euro krijgt. Daar is gisteren dus over gestemd. Dat betekent dat Oekraïne nu dus zo snel mogelijk eerst 45 miljard euro krijgt wat ze kunnen gebruiken voor de aanschaf van militair materieel bijvoorbeeld. Want Kiev heeft het geld hard nodig om de oorlog tegen Rusland te kunnen blijven bekostigen. Maar ze krijgen meer, want ik las ook dit. Een aardappelboer uit Waddinxveen stuurt een deel van zijn overschot naar Oekraïne. Door goede oogsten en importheffingen kampt Nederland dit jaar met een overschot. Hè. We hebben zo'n 500 miljoen kilo aardappelen te veel. En deze teler die had zelf nog een 500.000 kilo liggen. En van die laatste partij gaat nu 20.000 kilo aardappelen naar Oekraïne via de actie No Waste Army. Die is bij ons af en toe ook wel in het nieuws geweest als er zo'n oogstoverschot is. De aardappelen zullen in speciale geventileerde zakken worden vervoerd en in het westen van het land worden overgeladen in kleinere busjes. En dan komen ze veilig bij de opvangcentra in het oosten terecht van Oekraïne. Dus de aardappelen zijn onderweg. Goed man. Bob Sinclair, Love Generation nu.

0: Bob Sinclair en Love Generation op Radio Gelderland. 8:10 is het. Goedemorgen allemaal. Ja, tijd voor Platenlicht.
1: Platenlicht.
0: En we danken iedereen weer voor het meedenken namens de platenpolitie. Want er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. En we hebben de dader te pakken kunnen krijgen. We hadden te maken met een theatrale 18e eeuws geklede struikrover. Een highwayman. Die in opstand komt tegen de saaie mode en door middel van muziek en stijl de aandacht van de mensen probeert te stelen. Het nummer is een ode aan de extravagantie en het theatrale verzet in plaats van echte criminaliteit. De zanger gebruikt de historische figuur van de dandy struikrover metaforisch. In plaats van wapens gebruikt hij stijl en spiegels om indruk te maken. Hij heeft een hekel aan de mannelijke mode en de makkelijke mode moet ik zeggen. En de brave massa. En zijn eigen uitbundige imago zit hij daar tegenover. De klassieke eis om geld om je leven is door de band omgedraaid tot het stelen van de aandacht in de popcultuur. En de theatrale videoclip speelde ook een grote rol in het succes van dit nummer. Ze gingen dus gekleed als historische roversbende. Goede antwoorden kwamen binnen van Rudy en Annelies, van Edith, van Truus, van Deborah. Die zegt, oh, dat is altijd spannend als deze mannen op tv kwamen. John Kaptein zegt, dit is mijn band. Ja, leuk. Leuke reacties. Marie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat goed dat ik jou tref hier vanochtend, want je was eventjes een paar dagen weg, hè?
2: Ja, we zijn naar Volendam geweest.
0: Hoe was het?
2: Was leuk, ja? En heerlijk weer.
0: Ja, je hebt het getroffen. Ik bedoel, als je deze dagen zou gaan, dan heb je een stuk slechter weer daar.
2: Ja, gisteren was het nog echt de hele dag droog.
0: Ja.
2: Deze kant op werd steeds natter. Ja. En eergisteren waren wel buien. Maar tussen de buien door hebben we toch nog leuke dingen gezien. Toen zijn we naar de Broekerveiling geweest.
0: De wat?
2: Broekerveiling.
0: Wat is dat?
2: Daar werden vroeger fruit en aardappelen, kool, vooral kool.
0: Ja?
2: Dus groentekool en aardappelen werden daar geveild. En daar hebben ze de veiling intact gelaten, zeg maar. En dan mag je zelf op knopjes drukken om daar toch ook groenten te kopen.
0: Wat heb je gekocht?
2: Nee, niks. Ik was te laat.
0: Overboden.
2: Ja.
0: Ja, ja. Oké, ja, dat zit je niet altijd mee. Vandaag zit het je mee, want jij bent de gouden tipgever van Plaat Delict vanochtend. Want wie hoorde jij verstopt in het procesverbaal?
2: Stand and Deliver van Adam and the Ants.
0: Ja, helemaal goed. Ik ga hem speciaal voor jou draaien en dan krijg jij vandaag geen kolen of fruit. Maar je krijgt het Radio Gelderland zaklampje opgestuurd.
2: Nou, vind ik leuk. En dan ga ik straks nordiken in de regen. Ja. Maar goed.
0: Oké. Okay. Succes in de regen en in het bewegen. Ja. En een mooie dag vandaag, hè?
2: Dankjewel. En ook voor jullie allemaal een hele fijne dag.
0: Dankjewel.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ik wou een gokje doen voor plaatje licht. En ik dacht, misschien is het Adam and the Ants met Stand and Deliver.
1: Stand and Deliver. Your money or your life. Volgens mij is het Adam Ant met Stand and Deliver.
2: Adam and the Ants, inderdaad. Stand and Deliver, de zaak is rond. Maar als platenpolitie blijven wij scherp. Dus weet jij misschien nog een liedje waar ook een luchtje aan zit? Laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje. Daarmee tip je de platenpolitie. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie even een belletje geven.
3: Zaak gesloten.
2: Ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren. Ik ga deze in elk geval toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify van alle opgeloste platendelict tot nu toe. Daar kun je dus checken of jouw nieuwe tip misschien toch al een keertje is gebruikt. Nu eerst Fiction Factory.

0: Feels Like Heaven, Fiction Factory maakt het 9 voor 8. Goedemorgen, tijd voor het weer. En dat krijgen we van Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een bijzondere dag uitgekozen om de dienst op te nemen daar bij Weerplaza.
1: Ja.
0: Want we hebben volgens mij echt wel wat op ons bordje vandaag.
1: We gaan het niet droog houden. Laten we het daarop houden. Dat is al op dit moment op sommige plaatsen lastig. Er schuiven her en der al wat buien over. Richting Groesbeek zie ik nu de meest intensieve buien. Die trekt zo meteen verder richting Didam. Nou, daar kan even in korte tijd al heel wat regenwater uitvallen. De andere buien die zo her en der actief zijn, nou, die zijn nog niet zo heel erg intensief. Maar dat is echt wachten op de komende uren wanneer die buien wel verder gaan opleven. Intensiveren. En dat betekent dat we later vanmorgen en vooral een groot deel van de middag rekening moeten houden met soms felle buien die overtrekken.
0: Ja.
1: Nou, dan kan er echt even in korte tijd heel veel regenwater vallen. Het is natuurlijk niet continu aan het regenen, dus er zijn ook wel momenten dat het eventjes droog is. Maar die momenten duren niet lang en bij de meest intensieve buien kan ook onweer voorkomen. Sowieso zal de wind, die ook al goed aanwezig is vandaag, juist bij die buien nog wat extra uitschieten. Een beetje van die windvlagen die dan erbij optreden. En zelfs hagel sluit ik niet uit. En veel warmer dan een graad of 18 wordt het vandaag niet. En dat is echt alleen op de droge momenten. Tijdens de buien gaat de temperatuur ook weer een paar graadjes omlaag. Dus het is niet al te best, ben ik bang.
0: Nee, heb je dan iets waar we naar kunnen uitkijken? Is het alleen vandaag en wordt het morgen beter?
1: Nou, dat niet. In grote lijnen blijft het wisselvallig. Maar je ziet ook in dit soort wisselvallige periodes dat er wel wat drogere momenten tussen zitten. En voor iedereen die vanmiddag zoiets heeft van ja, ik wil eigenlijk even naar buiten een frisse neus halen. Dat kan natuurlijk, maar dan moet je je er echt op kleden. Of rekening houden met een nat pak. Als je dat niet wil, dan is misschien de avondperiode een beter moment. Want juist vanavond is dan zo'n moment dat de buiigheid minder wordt vanuit het westen. Dus dan zit je bij de Gelderse Vallei en in het westelijke rivierengebied natuurlijk op de eerste rij. Maar dan wordt het even wat droger. En dan morgen zien we dat ook in de ochtend het met de buien meevalt. In de middag leeft het weer op. En dan zijn de meeste buien voor de oostelijke helft van de provincie. Dus de Achterhoek bijvoorbeeld. Hoe westelijker je zit, hoe groter de kans is dat de droge momenten echt zo lang duren. Dat je misschien wel een wandeling van 1,5 uur kunt doen die gewoon droog verloopt. Dus om even een beetje het verschil aan te geven tussen vandaag en morgen. Overigens, morgen doet het in de temperatuur weinig. Ook morgenmiddag een graadje of 18, misschien 19.
0: Oké. En op de wat langere termijn, als je dan echt verder in je glazen bol kijkt,
1: dan zie je dus. Voorlopig zie ik allemaal elletjes op mijn kaart staan. Dat zijn de elletjes van lage druk boven West-Europa. Dus wisselvalligheid blijft. Maar ook daarin zie je soms die wat betere momenten. Maandag bijvoorbeeld lijkt een groot deel van de dag droog te verlopen. Zaterdagochtend. Hè, dus er zijn altijd wel dagdelen die best wel vriendelijk zijn. Ja. Maar een volledig droog etmaal, nee, dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.
0: Oké. Kon het proberen.
1: Ja.
0: Ik spreek jou gewoon over een uurtje weer.
1: Is goed.
0: Yo. En wij doen Hanna mee en bluff nog even voor 8 uur met Ik ben niet meer bang.

0: Goedemorgen Gelderland. Lekker wakker worden met Frank van Dijk op Radio Gelderland.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
9: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
12: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
11: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
13: 6, 5, 4, 3.
14: Ho, ho, ho, ho.
11: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim €19 miljoen op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 7 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Maddenooien 10 kilometer langzaam rijden. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Door een kapotte auto op de A50 Arnhem richting Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vonden. De organisatie Achterhoek Ambassadeurs wil van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland maken. Tijdens een bijeenkomst in het Amphion in Doetinchem kwamen zorg- en welzijnsorganisaties samen om de nieuwe campagne te starten. Daarbij stond vooral de vraag centraal wat een gezonde regio precies betekent. Het doel is dat mensen zich zowel lichamelijk als mentaal goed voelen en daardoor gezondere keuzes maken. Het huidige zorgsysteem wordt volgens betrokkenen vaak als te weinig flexibel ervaren. Meer aandacht voor de behoeften van de regio zelf moet helpen om gezondheid beter te bevorderen. Tijdens de bijeenkomst werd gekeken naar specifieke uitdagingen in de Achterhoek. De Martinuskerk in Etten kan een financieel tekort door gestegen bouwkosten alsnog opvangen. De gemeente Oude IJsselstreek staat garant voor een lening van 100.000 euro bij het Nationaal Restauratiefonds. Eerder was een verhoging van de subsidie niet mogelijk. Het geld is grotendeels al bestemd voor noodzakelijke voorzieningen, zoals een brandmeldinstallatie en stalen kozijnen voor nooddeuren. De wens om een lift te plaatsen blijft bestaan, maar die kan voorlopig niet worden gerealiseerd. Met de garantstelling neemt de gemeente een financieel risico. Als de stichting de lening niet kan terugbetalen, kan het restauratiefonds de gemeente aanspreken voor het resterende bedrag. Ondertussen is er ook een conflict tussen de stichting en de gemeente over vergunningen voor het multifunctionele dorpscentrum. Bezwaren van zowel de stichting als buurtbewoners worden op dit moment behandeld door de bezwaarschriftencommissie en de rechter. Sanne uit Wil droomde van een eigen G-team bij voetbalvereniging Concordia. Eerst was het moeilijk om genoeg teamgenoten te vinden. Toch lukte het dankzij haar doorzettingsvermogen, de inzet van haar moeder en een oproep op internet om een speciaal team op te richten. Het eerste sterrenteam van Concordia is daarmee een feit. Ook de zoektocht naar een trainer verliep succesvol. De 20-jarige Thijs Willemsen meldde zich direct aan nadat hij de oproep had gezien. Het team kan voorlopig geen competitie spelen door een tekort aan vergelijkbare teams in de omgeving. Het team hoopt dat meer clubs in de regio soortgelijke teams zullen opzetten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen is het bewolkt en er vallen er al enkele buien. En die buien breiden zich ook langzaam op vanuit het zuidwesten richting het oosten. Dus later op de ochtend komt ook de Achterhoek aan de beurt. Vanmiddag zijn de buien wat steviger. Dan komt er ook onweer bij voor. Tijdens een enkele lokale bui kan het even ook goed doorregenen. Met daarbij kans op windstoten en ook kans op hagel. Het KNMI heeft voor vanmiddag een code geel afgegeven tot 6 uur vanavond. Vanwege de lokale onweersbuien met daarbij de kans op hagel en ook windstoten. Waarbij het tijdelijk dan flink kan regenen. Tussen de buien door schijnt ze nu en dan de zon. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanavond dan wordt het vanuit het zuidwesten al snel droog en neemt de wind ook wat in kracht af. En komende nacht is het lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een bui. Het koelt af naar een graad of 12. En de vrijdag houden we het ook niet droog. Moeten we ook nog rekening houden met enkele buien. En die zijn soms ook stevig, maar niet zo pittig als vandaag. En de temperatuur die komt uit op 18 graden. In het weekend hebben we wat langere droge perioden, maar zowel op zaterdag als zondag kan er af en toe nog een bui vallen. En ja, de zon die komt er dan wat vaker bij en dat doet de temperatuur goed met 20 tot 21 graden. Na het weekend de eerste dagen weinig verandering in het weerbeeld, ook af en toe een bui, maar ook droge perioden met wolkenvelden. En zo nu en dan wat zon die er steeds vaker bij komt en dan wordt het 20 tot 22 graden. Later in de weken is het tijdelijk wel wat droger met wat meer zon en een graad of 22 tot 23 graden.

0: Radio Ideaal.
1: Wist ik maar of ze geslapen heeft vannacht. Wist ik maar hoe vaak ze aan me

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
2: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
6: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
5: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
5: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 10 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 20 minuten vertraging in 9 kilometer file. 10 minuten extra op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Knoopend Hoevelaken. En de N792 Vaassen Twello is in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello door politieonderzoek. Verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Dag buurvrouw.
11: Hey buurman.
10: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
11: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
14: Geen idee. Snoeien?
13: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
14: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
14: Top. Gaan wij iets leuks doen?
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broderskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem zorgt vakantieverkeer voor 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is een half uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Maandenbroek. 5 kilometer stilstaand verkeer. Er is maar één rijstrook open. Dat komt door een ongeluk. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. De N792, fase Twello, is in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello. Door politieonderzoek verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
14: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Het is bijna zover. Ruurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
3: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Ruurpop heeft voor iedereen iets moois.
4: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
2: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruurpop zoals het bedoeld is.
3: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruurpop elk jaar weer bijzonder.
4: Ruurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg dat je de bie bent. Zorg dat je de bie bent.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het Angewoon Weert.

formatie Deodato met SOS Fire in the Sky. Ja, dat fire dat heeft me altijd wel een klein beetje aangesproken, die fire. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert hier naar Radio IDL. Dit is een muziekservice met onze fijne mix van muziek tot aan 12 uur. En dat gaan we ook de komende 2 uur gezellig doen met nu Women en de Supergirl.

0: Wij hadden achtereenvolgens muziek van Women Supergirl. We hadden de drie J's met Jeffrey Parmentier, het Wiegenlied 2.0. De laatste nieuwe was het ook van de drie J's en zojuist uit de jaren 70. The Jacksons en Blame It on the Boogie.
1: De muziekservice.

Dat popmuziek uit de eind jaren 80 van de formatie Het Goede Doel en Hou van Mij. Ja, een van de langstlopende echtscheidingszaken in Groot-Brittannië is meer dan 20 jaar na juridische strijd eindelijk afgerond. 20 jaar lang heeft dat geduurd. De zaak die eindigde met een schikking van 6,6 miljoen pond, zo'n 7,6 miljoen euro voor een vrouw. Haar echtgenoot, zelf een advocaat, die had een vermogen van 28 miljoen pond. Dat is zo'n 32,3 miljoen euro verborgen gehouden. Kijk, dus na 20 jaar heeft ze eindelijk toch nog zo'n 7,6 miljoen euro weten binnen te harken.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een bestuurster van een driewielfiets is gisteren gewond geraakt bij een verkeersongeluk op het Pasplein in Doetinchem. De fietster kwam vanaf de burgemeester Tenkingstraat. Ze verleende op de kruising mogelijk geen voorrang aan een bezorgbus die over de Plantenstraat reed. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die inzet bleek uiteindelijk niet nodig. De fietster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus is niet gewond geraakt. De kruising werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De parallelweg langs de Rengersweg tussen Lochem en Laren is tot 18 december afgesloten door werkzaamheden van de provincie Gelderland. Het gaat om het gedeelte tussen de Rengersweg aan de kant van Laren en de Knippeldijk. De weg wordt verbreed om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor deze werkzaamheden moeten ook kabels en leidingen worden verlegd, waardoor het project veel tijd kost. Fietsers en bestemmingsverkeer worden omgeleid via de Zutphenseweg, Dochterensweg en Rosweg en moeten een rekening houden met extra reistijd. Landbouwverkeer wordt tijdelijk over de hoofdrijbaan van de N332 geleid. Vader en zoon, Ben en Thomas Hiddinga uit Heelweg, doen samen mee aan de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De deelname is extra bijzonder omdat bij Ben vorig jaar ongeneeslijke uitgezaaide melanoom en prostaatkanker werd vastgesteld. Dankzij een succesvolle behandeling met immuuntherapie zijn zijn tumoren gekrompen en voelt hij zich op dit moment goed genoeg om samen met zijn zoon de beroemde Alpe d'Huez te beklimmen. Iets wat een jaar geleden ondenkbaar leek. Met hun verhaal hebben vader en zoon inmiddels meer dan 30.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Volgens hen zijn veel donaties voortgekomen uit persoonlijke gesprekken, waarbij bleek hoeveel mensen direct of indirect met kanker te maken hebben gehad. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanmorgen is het bewolkt en er vallen er al enkele buien. En die buien breiden zich ook langzaam op vanuit het zuidwesten richting het oosten. Dus later op de ochtend komt ook de Achterhoek aan de beurt. Vanmiddag zijn de buien wat steviger. Dan komt er ook onweer bij voor. Tijdens een enkele lokale bui kan het even ook goed doorregenen. Met daarbij kans op windstoten en ook kans op hagel. De KNMI heeft voor vanmiddag een code geel afgegeven tot 6 uur vanavond vanwege de lokale onweersbuien met daarbij de kans op hagel en ook windstoten, waarbij het tijdelijk dan flink kan regenen. Tussen de buien door schijnt ze nu en dan de zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanavond dan wordt het vanuit het zuidwesten al snel droog en neemt de wind ook wat in kracht af. En komende nacht is het lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een bui. Het koelt af naar een graad of 12. En de vrijdag houden we het ook niet droog. Moeten we ook nog rekening houden met enkele buien. En die zijn soms ook stevig, maar niet zo pittig als vandaag. En de temperatuur die komt uit op 18 graden. In het weekend hebben we wat langere droge perioden, maar zowel op zaterdag als zondag kan er af en toe nog een bui vallen. En ja, de zon die komt er dan wat vaker bij en het doet de temperatuur goed met 20 tot 21 graden. Na het weekend de eerste dagen weinig verandering in het weerbeeld, ook af en toe een bui, maar ook droge perioden met wolkenvelden. En zo noem je dan wat zon die er steeds vaker bij komt en dan wordt het 20 tot 22 graden. Later in de weken is het tijdelijk wel wat droger met wat meer zon en een graad of 22 tot 23.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek en dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem een file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de Nationale Vrije Feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De zus van Michael Jackson, Janet Jackson. 1986 had ze een hit met deze What Have You Done For Me Lately. Het is weer tijd voor onze verjaardagslijst op deze ochtend. Jazeker, donderdag is het vandaag. En we gaan kijken op donderdag 4 juni wie er vandaag allemaal weer jarig zijn. Nou, we gaan eens even kijken. Dat is onder andere Michelle Phillips. En zij is volgens mij de enige levende van deze...

Jazeker, zij was een van de dames van de zangeressen van de Amerikaanse band The Mamas and the Papas. Michelle Phillips, die wordt vandaag 82 jaar. En ook is vandaag jarig Nederlands ex-profvoetballer Regie Blinker. Hij viert zijn 57ste verjaardag. Ook jarig is de Amerikaanse actrice Angelina Jolie. 51 jaar. Ook de Duitse voetballer Lucas Podolski is jarig. 41 jaar. Nederlands actrice Carina Smulders. 46 jaar. En als laatste in de lijst. Ja, toch wel een Nederlandse popmuzikant. En dat is deze.

Jazeker, het is Alan Clark. En hij wordt vandaag 47 jaar. Ik zeg op deze donderdag natuurlijk weer iedereen hartelijk gefeliciteerd.

hoorde natuurlijk onze grote hit van Henk Wijngaard uit de eind jaren 70 met de vlam in de pijp. Jordan Sparks, die zat daarna voor met de Battlefield. Even een korte pauze, wij zijn zo weer terug naar 11. En tot die tijd gaan wij nu terug naar een spiksplinternieuwe uit de Nederlandse top 40. Dit wordt weer een hit, denk ik zo, voor Shakira en de Burna Boy met Die Die.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. 3 kilometer, een uur extra, de weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12 Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven, 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.

gingen terug in de tijd. Het zal 1992 geweest zijn dat deze uitkwam van de London Beat. En You Bring On The Sun. Nou, laten we dat hopen. Laten we de zon maar weer eens even lekker warm gaan schijnen. En zoals ik begrepen heb, wordt het weekend wel...

0: Een joekel van een hit was het in de eind jaren 70 van Chip Trick en deze I Want You to Want Me. We gaan het eens even hebben over de gevaren van een te smal wielerzadel. Voor de wielrenners even opgelet, want een te smal zadel is geen kwestie van even wennen of doorfietsen tot het overgaat. Want bij langdurige belasting komt er directe druk te staan op de aanhechting van de adductor pees. Ja, het is namelijk zo, een te smal zadel is een van de meest voorkomende fouten bij wielrenners in wording. En ook bij ervaren fietsers die ooit een zadel kozen op gevoel of op aanbeveling van iemand in de winkel die een zitbeenafstand nooit had gemeten. Het resultaat is niet alleen ongemak tijdens de rit. Bij langdurig en herhaaldelijk gebruik kan een te smal zadel leiden tot een blessure die je maandenlang van je fiets houdt. Dus let op, beste wielrenners.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

gingen terug naar de Zweedse formatie Ace of Base en Life is a Flower. Wij zijn Radio Ideaal en wij zijn de muziekservice hier in de ochtend tussen 10 en 12. En dat doen we van maandag tot en met vrijdag met die muziek van de Eurythmics. We gaan terug naar de jaren 80 met Love is a Stranger. Yeah.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk met 5 auto's is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht dicht vanaf knooppunt Grijzoord tot aan knooppunt Maanderbroek. Volledig afgesloten, onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hierdoor is het drukker op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

grote doorbraak voor de formatie Stray Cats en de begin jaren 80 met de Runaway Boys. Even naar een nieuwsfeitje wat ik de afgelopen week weer heb uitgevist. En dat is dat de meteorologen die waarschuwen voor de komst van El Nino, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie die verwacht dat er komend najaar een bijzondere sterke El Nino ontstaat. Het water in de Stille Oceaan die warmt dan sterk op. En daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen en is het extreem droog op andere plekken. De kans op El Nino loopt eind dit jaar op tot 90%. En daarmee vallen de effecten dus ook eind 2026 en gedurende 2027 te verwachten. De vorige El Nino begon in 2023 en droeg bij aan de zeer warme jaren 2023 en 2024. Goed, ik denk dat ik maar weer eens een stormparaplu ga kopen.

Ja, dit zou toch ongetwijfeld wel het volkslied van Noord-Brabant kunnen zijn. Ja, heel mooi. Trouwens, dat ga ik misschien ook nog wel een keer draaien. Dat is René Schuurmans. Die heeft ook iets van Brabant gezongen. Dat is ook heel erg mooi. Gesmeeuwis dus. En je hoorde Brabant. Hakuna,

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
8: de Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit, tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
9: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
10: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke Foodtruck Festival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. De vorige editie trok ruim 15.000 bezoekers. Ook dit jaar rekent de organisatie op een druk bezocht weekend met bezoekers uit Zutphen en de wijde regio. Tijdens het festival verandert de IJsselkade in een kleurrijk openluchtterras aan het water. Bezoekers kunnen eten, drinken, genieten van live muziek en blijven hangen met uitzicht op de IJssel. Dit jaar krijgt het terrein een extra zomerse uitstraling met tropical hangouts, kleurrijke zitplekken en zomerse hoekjes. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens, van Indonesisch, Mexicaans, Surinaams en Italiaans tot burgers, barbecue, ambachtelijke snacks, ijs, churros en zoete specialiteiten. Ook zijn er vegetarische en vegan opties. Bij het dranklokaal zijn onder meer bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar en nieuw dit jaar is de cocktailbar. De muziek loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn er op zaterdag en zondag extra activiteiten voor kinderen. Op zaterdag kunnen kinderen van 1 tot 5 uur genieten van straattheater van Uitvinder Bel. Op zondag is er van 1 tot 5 uur een ballonnenartiest aanwezig. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks zijn te vinden op www.smaakaandekade.nl.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De Raad van State heeft het hoge beroep van enkele buurtbewoners van tennisvereniging LTC Gorssel afgewezen. Het meningsverschil draait om een ooievaars nestpaal die zonder vergunning werd verwijderd om ruimte te maken voor twee geplande padelbanen. De provincie verleende later alsnog toestemming onder de voorwaarde dat er 35 meter verderop een nieuwe nestpaal werd geplaatst, wat ook is gebeurd. Buurtbewoner Rick van der Leij verzette zich tegen de verwijdering van de paal en tegen de aanleg van de padelbanen, onder meer door geluidsoverlast. Zowel de rechtbank als de Raad van State oordelen dat hij juridisch geen belanghebbende is bij het besluit over de nestpaal. De buurtbewoner geeft aan de strijd niet op te geven en heeft nog andere procedures lopen, onder meer tegen de gemeente Lochem. Volgens de vereniging zijn de banen belangrijk voor het voortbestaan van tennis in Gorssel. Het KNMI heeft voor de Achterhoek code geel afgegeven vanwege verwachte regen- en onweersbuien. De waarschuwing geldt nog tot vanmiddag 6 uur. Vooral vanmiddag kunnen stevige buien zorgen voor windstoten tot ongeveer 65 km per uur, onweer en mogelijk hagelstenen tot 2 centimeter. De organisatie van de Borculose Streekproductenmarkt 2026 heeft de eerste aanmeldingen ontvangen. Door de nieuwe locatie in het centrum van Borculo is er nog genoeg plaats voor extra deelnemers. Producenten van streekproducten die hun producten willen presenteren aan een groot publiek kunnen zich aanmelden voor de markt die plaatsvindt op vrijdag 24 juli 2026. Aanmelden kan bij de organisatie. En dan kijken we nog even in de sport. De Graafschap onder 21 is uitgeschakeld voor de landstitel en promotie. Het team verloor woensdag met 3-1 van FC Groningen onder 21 in de beslissende wedstrijd tussen de voorjaars- en najaarskampioen van de eerste divisie. Hierdoor is het seizoen voor de Graafschap onder 21 voorbij. Eerder kende het team wel succes door in april de bekerfinale van Willem II te winnen. Komende maanden zullen meerdere spelers doorstromen naar het eerste elftal van de Graafschap. De voorbereiding van het eerste team begint op 21 juni met de eerste training in Zelhem. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoord is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid, IDO, in de bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur kan iedereen terecht bij de bibliotheek in Doetinchem. Aanmelden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.bibnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal.
1: Melden kan via de klantenservice, via de agenda, op de website www.bibnieuws.nl of aan de balie.
0: Radio Ideaal.
2: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug, zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 7 juni organiseert atletiekvereniging Hansesport de 55ste editie van de Running Center City Hanzeloop. Het programma van de Hanzeloop biedt voor ieder wat wils. De lopers van de 5 kilometer en 10 kilometer bijten het spits af en het stadsschot zal om exact 10:45 klinken. Voor de jongste sportievelingen is het de populaire kidsrun van 1 kilometer die om 11:45 van start gaat. Met 4 leeftijdscategorieën is er voor elk kind een eerlijke kans om te schitteren in 1 grote ronde. De start voor alle hardlooponderdelen ligt dit jaar wederom op de sfeervolle Groenmarkt in Zutphen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer of 10 kilometer om samen met collega's een gooi te doen naar de felbegeerde bedrijvenbekers. Daarnaast krijgt het grote succes van 2025 een vervolg, de scholierencompetitie op de 5 kilometer. Alle middelbare scholen uit Zutphen en Warnsveld zijn van harte uitgenodigd om hun snelste leerlingen af te vaardigen. De eerste 5 finishers per school bepalen de einduitslag. Na de Hansloop maakt de stad zich op voor een bijzonder jubileum, de 60ste editie van de wielerronde. Nadat de lopers de Groenmarkt bezet hebben, verzamelen de wielrenners zich op de Zaadmarkt voor hun eigen spektakel. Met 2 grote evenementen op 1 dag belooft het een bruisende en sportieve aangelegenheid te worden in de binnenstad voor zowel deelnemers als toeschouwers. De inschrijvingen voor individuele lopers, bedrijventeams en scholen zijn geopend via de website van Hansesport.
0: Radio Ideaal.

0: L en B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Ja, ik kan nog wel netjes zo deur gaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil eigenlijk vertellen dat we 7 juni, om zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reulen. Maar nu komen we naar Reulen heen, naar Reupop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reulen, naar Reupop. Dan zien we elkaar door weer.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partij.

0: partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12. Heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger,

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een bestuurster van een driewielfiets is gisteren gewond geraakt bij een verkeersongeluk op het Pasplein in Doetinchem. De fietster kwam vanaf de burgemeester Tenkingstraat. Ze verleende op de kruising mogelijk geen voorrang aan een bezorgbus die over de Plantenstraat reed. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die inzet bleek uiteindelijk niet nodig. De fietster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus is niet gewond geraakt. De kruising werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De parallelweg langs de Rengersweg tussen Lochem en Laren is tot 18 december afgesloten door werkzaamheden van de provincie Gelderland. Het gaat om het gedeelte tussen de Rengersweg aan de kant van Laren en de Knippeldijk. De weg wordt verbreed om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor deze werkzaamheden moeten ook kabels en leidingen worden verlegd, waardoor het project veel tijd kost. Fietsers en bestemmingsverkeer worden omgeleid via de Zutphenseweg, Dochterensweg en Rosweg en moeten een rekening houden met extra reistijd. Landbouwverkeer wordt tijdelijk over de hoofdrijbaan van de N332 geleid. Vader en zoon, Ben en Thomas Hillinga uit Heelweg, doen samen mee aan de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De deelname is extra bijzonder omdat bij Ben vorig jaar ongeneeslijke uitgezaaide melanoom en prostaatkanker werd vastgesteld. Dankzij een succesvolle behandeling met immuuntherapie zijn zijn tumoren gekrompen en voelt hij zich op dit moment goed genoeg om samen met zijn zoon de beroemde Alpe d'Huez te beklimmen. Iets wat een jaar geleden ondenkbaar leek. Met hun verhaal hebben vader en zoon inmiddels meer dan 30.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Volgens hen zijn veel donaties voortgekomen uit persoonlijke gesprekken, waarbij bleek hoeveel mensen direct of indirect met kanker te maken hebben gehad. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Schering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij.

0: Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
10: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
11: Of zo.
12: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
9: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die na de zomer een mbo-opleiding of een brancheopleiding wil volgen voor een baan in de groene sector, organiseert Zonecollege in Doetinchem op 9 juni het voorlichtingsgesprek. Docenten en studieadviseurs staan klaar om informatie te verstrekken over de diverse opleidingsmogelijkheden. De avond is zeker ook interessant voor jongeren en volwassenen die overwegen om leren en werken te combineren. De meeste mbo-opleidingen zijn in deeltijd te volgen, zodat je tegelijkertijd ook kunt werken. Zonecollege biedt diverse opleidingstrajecten aan waarbij werken en leren hand in hand gaan. Zo zijn er BBL-opleidingen, brancheopleidingen en cursussen. Het combineren van leren en werken is voor velen een aantrekkelijke optie. Niet alleen vanwege de financiële aspecten, maar ook vanwege de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Voor degenen die het beste leren door te doen, is dit een groot pluspunt. Op 9 juni organiseert Zonecollege ook een informatieavond over de VHG-brancheopleidingen. De brancheopleidingen zijn praktijkgericht en geschikt voor mensen die zich willen ontwikkelen, omscholen of doorgroeien in de groene sector. Geïnteresseerden zijn welkom 9 juni tussen 6 en 8 uur en aanmelden kan via www.zonecollege. Daar is ook meer informatie te vinden over de opleidingen en het programma op 9 juni.
0: Radio Ideaal.

allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek.

0: Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er 1 schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De Raad van State heeft het hoge beroep van enkele buurtbewoners van tennisvereniging LTC Gorssel afgewezen. Het meningsverschil draait om een ooievaars nestpaal die zonder vergunning werd verwijderd om ruimte te maken voor twee geplande padelbanen. De provincie verleende later alsnog toestemming, onder de voorwaarde dat er 35 meter verderop een nieuwe nestpaal werd geplaatst, wat ook is gebeurd. Buurtbewoner Rick van der Leij verzette zich tegen de verwijdering van de paal en tegen de aanleg van de padelbanen, onder meer door geluidsoverlast. Zowel de rechtbank als de Raad van State oordelen dat hij juridisch geen belanghebbende is bij het besluit over de nestpaal. De buurtbewoner geeft aan de strijd niet op te geven en heeft nog andere procedures lopen, onder meer tegen de gemeente Lochem. Volgens de vereniging zijn de banen belangrijk voor het voortbestaan van tennis in Gorssel. Het KNMI heeft voor de Achterhoek code geel afgegeven vanwege verwachte regen- en onweersbuien. De waarschuwing geldt nog tot vanmiddag 6 uur. Vooral vanmiddag kunnen stevige buien zorgen voor windstoten tot ongeveer 65 km per uur, onweer en mogelijk hagelstenen tot 2 centimeter. De organisatie van de Borculose Streekproductenmarkt 2026 heeft de eerste aanmeldingen ontvangen. Door de nieuwe locatie in het centrum van Borculo is er nog genoeg plaats voor extra deelnemers. Producenten van streekproducten die hun producten willen presenteren aan een groot publiek kunnen zich aanmelden voor de markt die plaatsvindt op vrijdag 24 juli 2026. Aanmelden kan bij de organisatie. En dan kijken we nog even in de sport. De Graafschap onder 21 is uitgeschakeld voor de landstitel en promotie. Het team verloor woensdag met 3-1 van FC Groningen onder 21 in de beslissende wedstrijd tussen de voorjaars- en najaarskampioen van de eerste divisie. Hierdoor is het seizoen voor de Graafschap onder 21 voorbij. Eerder kende het team wel succes door in april de bekerfinale van Willem II te winnen. Komende maanden zullen meerdere spelers doorstromen naar het eerste elftal van de Graafschap. De voorbereiding van het eerste team begint op 21 juni met de eerste training in Zelhem. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Verder al 100 kilometer file in onze regio. Het rijdt met name langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. En dik een kwartier vertraging ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Door 10 kilometer file tussen Ochten en Waddenooyen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Dijk maar weg.
3: Het is bijna zover. Ruurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
4: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes. Ruurpop heeft voor iedereen iets moois.
5: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Ruurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
3: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Ruurpop zoals het bedoeld is.
4: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Ruurpop elk jaar weer bijzonder.
5: Ruurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig.
6: Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber. Zorg dat
1: je
6: de bieber.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in

0: buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Gelderse wegen en in de oostelijke helft van het land ook nog een stevige onweersbuien. Zo heb je 25 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 16 kilometer file daar tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg rijdt het langzaam. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. Dan naar de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. 13 kilometer file tussen Ochten en Wadenooijen. 20 minuten tijdsverlies. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A50 rijdt het ook langzaam vanuit Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file en 20 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 200 kilometer file op de wegen in Gelderland. In het oosten van het land komen ook nog stevige onweersbuien voor. Dat kan lastig zijn in het verkeer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 40 minuten vertraging tussen Boksel Noord en Waardenburg. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Utrecht-Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborgen en Zaltbommel met een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De kop van 13 kilometer file vanaf knop een Valburg een kwartier op onthoudt. En dik een kwartier vertraging op de N323 Tiel-Beneden-Leeuwen. Bij Beneden-Leeuwen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in een auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avond spits heen. Nog wel in het oosten van het land stevige onweersbuien. Verder nog file op de A2 Eindhoven-Utrecht. 21 kilometer tussen Boksel Noord en Waardenburg met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A2 de andere kant op vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Bij Schoenmoorde Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De bouw van het nieuwe stationskwartier krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is ook een mijlpaal bereikt. De tweede woonlaag is klaar. Het project bestaat uit twee delen. Een woontoren van 10 verdiepingen met 40 woningen, variërend van koopwoningen tot vrije sector huurwoningen. En daarnaast komt een woonblok met 40 sociale huurappartementen en worden er nog 13 stadswoningen gebouwd. Volgens Cité Woondiensten speelt het project in op de grote behoefte aan betaalbare appartementen. Het stationskwartier vormt een van de eerste zichtbare onderdelen van de bredere ontwikkeling van de spoorzone rond het station. De gemeente Bronckhorst heeft de nieuwe tijdelijke regeling Leefbaar en Sportief Bronckhorst vastgesteld, waarmee een eerder succesvol project wordt voortgezet dat zich richt op een vitale en leefbare gemeente. Voor 2026 is in totaal €425.000 beschikbaar, mede door een combinatie met provinciale subsidie. De regeling is vooral bedoeld voor nieuwe initiatieven die nog niet eerder hebben meegedaan aan bestaande gemeentelijke programma's. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, wordt gekeken naar de maatschappelijke invloed, duurzaamheid en toegevoegde waarde van de initiatieven. Projecten die breed bijdragen aan leefbaarheid of vernieuwend zijn, maken meer kans op subsidie. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot 15 september via de gemeente Bronckhorst. Kaartjes voor de Zwarte Cross kunnen sinds kort via Ticketswap worden doorverkocht. Opvallend is dat er al meer dan 100 tickets zijn verkocht, terwijl het festival nog niet eens is uitverkocht. Sommige kopers betalen via het doorverkoopplatform zelfs meer dan de officiële verkoopprijs. Op dit moment zijn alleen de zaterdagkaarten en vrijwel alle jeugdkaarten uitverkocht. Ticketswap is de enige officiële doorverkooppartner van de Zwarte Cross. Het platform zorgt ervoor dat bij doorverkoop de oorspronkelijke barcode ongeldig wordt gemaakt en de nieuwe koper een unieke barcode ontvangt. De organisatie van de Zwarte Cross zegt dat bezoekers alleen via Ticketswap tickets moeten kopen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we toch nog met buien te maken. Sommige plaatsen ook pittige buien. Sinds middernacht is er in Vorden zelfs nog 17 mm gevallen. Maar er waren ook plekken waar bijna niets naar beneden kwam. Zelf in Zilvolde had amper een millimeter overdag. De zon die kwam er af en toe door en het werd nog 21 graden. Op dit moment trekt er een regengebied vanuit het zuidwesten richting het noordoosten over de Achterhoek en de Liemers. En dat brengt ook weer de nodige nattigheid met zich mee, want pas laat op de avond wordt het echt helemaal droog. En komen nacht dan valt er weer een enkele bui. Het koelt dan af naar een graad of 14. En morgen dan worden de buien wat actiever in de loop van de ochtend. En ook in de middagperiode kunnen weer plaatselijk toch weer behoorlijk wat neerslag vallen. Kleine kans op onweer erbij. Temperatuur komt niet verder dan 19 graden bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vrijdag, dan hebben we ook nog te maken met enkele buien, maar zijn de droge perioden wat langer bij een graad of 19. In het weekend, vooral op zaterdag, nog een enkele bui. Daarna ook langer droog en zondag lijkt helemaal een droge dag te worden. Temperaturen lopen dan weer op naar 20 tot 22 graden. Op langere termijn houden we dit licht wisselvallig weer met op elke dag wel kans op een buitje. Maar ook temperaturen die er zo rond de 20 tot 22 graden liggen.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
6: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
5: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
4: Evers blik terug.
8: Evers blik terug.
4: Met Gerry Evers.

0: Mevrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen.
1: Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en

0: vestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Ties Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
5: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
4: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Ja, het is donderdagavond 8 uur geweest. Je hebt afgestemd op Radio Ideaal en dat betekent dat je luistert naar Ideaal Country. Mede namens Benny, die Gerry vanavond vervangt, want die is hartstikke druk met de reurpop. Welkom, ook Ali, bij ons wekelijkse uurtje heerlijke countrymuziek. De swingende opening was van Miss Country Bell. Vanavond voor het eerst in dit theater, maar zeker niet voor het laatst. Het nummer wat ze zong, I Wanna Know Your Name. Maar dat had je al wel begrepen, denk ik. Miss Country Bell is overigens de artiestennaam van Belle Frans. En dat is een jonge, ze is pas 21, talentvolle singer-songwriter uit Greenwood Springs, Mississippi. Ze treedt regelmatig op in Nashville, waar ze het afgelopen jaar hoge ogen gooide bij de gevestigde country-artiesten. Heerlijke country-rock en die ga ik vaker op de playlist zetten. Het volgende nummer is in het Nederlands. Nou ja, Nederlands, in het Afrikaans om precies te zijn. Peter Robert Mare komt uit Zuid-Afrika en brengt een ode aan die mooiste vrouw.

sterre sien ek jou gees gloei. Een stille krag, wat die naam op woestijn na sneeuw verander. Saam met jou vind my hartritme, en my gees begin zweef. En die warmte van jou glimlach,

will die for you. Aldus Country Angel. Ja, over liefde gesproken. Mooi, hè? De volgende artiest komt ook uit Zuid-Afrika. Stefan Visagie. Komt van zijn album Old School Country uit 2019. Dit is de country versie van de Lobo wereldhit uit 1972. I'd Love You to Want Me.

But I Can't Forget Your Name, door Jude Dawson. Mooie klassieke country met een verrukkelijke banjo overigens, over een verloren liefde. Het volgende nummer was in 1968 een wereldhit van Engelbert Humperdinck. Maar dat succes werd 20 jaar later overtroffen door Willie Nelson samen met Julio Iglesias. Het komt van zijn 36e studioalbum What a Wonderful World uit 1988. Het nummer heet Spanish Eyes.

Adios and Run door Lacey J. Dalton. Nee, dat was niet eentje van de Daltons, maar een countryzangeres. Ze werd geboren op 13 oktober 1946 in Bloomberg, Pennsylvania. Ze wordt dus dit jaar 80, jawel. Tijd voor ons tweeluik. Eerst de maker van de song, Merle Haggard. En daarna een verrassende bluegrassversie door de Farmhands. Ook voor het eerst in dit theater. Dit is The Way It Was in '51.

The Way It Was in 51 door de Farmhands. En dat is een bluegrass supergroep onder aanvoering van ene Tim Graves. In het begin leek trouwens verdacht veel op You Are My Sunshine, maar dat terzijde. Heerlijk wel, die viool en die banjo natuurlijk, altijd met dat bluegrass. Heerlijk. George Jones nu. De harde waarheid. The Cold Hard Truth.

Set for Monday door Loretta Lynn Morgan, oftewel Lori Morgan. Geboren en getogen in Nashville trouwens. Ja, het is veel uptempo vanavond. Valt me nu eigenlijk pas op. Hoog tijd voor de Nederlandse bijdrage van vanavond, want anders kijken we op mijn kop van Peter Groeskamp. Ben Steeneker samen met Sandra van Rijs met een nummer oorspronkelijk van Andy Williams, maar in 1979 een absolute wereldhit van Willie Nelson. Dit is Sweet Memories.

Ja, Cintiaqui. Spaanstalige romantische countrymuziek door Vicky Souza. Wellicht een beetje op het randje, maar ik vond dat het kon. Maar we moeten haar wegdraaien, want de playlist zit weer veel te vol. Ook omdat er veel reclame is vanavond. En dat is natuurlijk op zich prima. Maar dat betekent dat we nu het laatste nummer hebben. We gaan eruit met Shania Twain. Met een heerlijke live-opname uit 1998 van No One Needs to Know. Voordat ik afsluit wens ik Bert en Varsveld nog gauw even beterschap. Maar mede namens Benny van Achter de Knop en de Schuiven. Weer hartelijk dank voor het luisteren. Blijf lekker zitten, want Benny neemt dadelijk de microfoon over voor zijn muziekservice. Van 9 tot 11 maar liefst. Maar wat Ideaal Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde tijd. En wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Ja, ja, ik kan nog wel netjes door de deur komen, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wilde eigenlijk vertellen dat we 7 juni, om zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reurle. Maar nu komen we naar Reurle heen, naar Reurpop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reurle, naar Reurpop. Dan zien we elkaar door weer.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Gras. Water. Licht.
4: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien wat Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Waarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
4: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, de stoelen zal ik al warm, want ik zat hier al even. Jan Dekker, bedankt voor de mooie country nummers die we samen hebben mogen draaien. En jij voorzag hem netjes van tekst. Gerry was er niet vanavond, want die zit bij Rupop en de opbouw van de studio voor de zaterdag en zondag live uitzendingen van Radio Ideaal. Maar wij zijn hier gewoon om normaal Benny's Muziekservice te vertegenwoordigen. En dan hebben we verder niks te neulen. Nummer uit 2023 van de gelijknamige LP van Normaal. Wim ter Horst, Timo Kelder, Roel Spanjes, Job, Beste Vader op de sax, Freddy Jolij en Benny Joling. En dat was van de 40ste LP. Wauw! Wat hebben we meer? We hebben een drieluik. En dan zeg ik van nummers van Elvis Presley, maar dan ook met de andere uitvoerende. Dat is om 9:30 en ook om 10:30. Maar de grootste successen waren van Elvis Presley, van die nummers. Voor die tijd hebben we nog Rare Earth, we hebben John Parr, we hebben Queen. En na die tijd hebben we nog Dennis Azor, The Service. Als we de service tenminste helemaal kunnen verzorgen vandaag. Maar dat gaat lukken. We gaan in 1977 beginnen met een formatie van Richard Dubois. Hij ontviel ons al in 2008. Rick Beekman, Peter van Asten. De namen hadden ze al verdiend in de formatie Amsterdam en Ginger Ale. De PN Ruud Dubois, of Richard Dubois, werd ook producer later van de Dolly Dots. Maar ze hadden in 1977 een hit met Windjammer, nummer 15. En dat nummer heette Harbor Light. We zijn begonnen.

Freddie Mercury en Queen in 1984. Een van de 50 hits die hij had samen met Brian May, Roger Taylor en John Deacon. Ja, dat was Queen. Daarvoor uit 77, Windjammer, Richard Dubois onder andere en Rick Beekman samen met Peter van Asten. Harbour Light en daar weer voor. Begonnen we met Neulen. Dat zou zeker niet doen. Want we hebben ook weer een mooie klaarstaan van Mr. Cat Stevens.

1985, de man John Parr. Hij maakte dit nummer, St. Elmo's Fire, voor de film van Rick Hansen. Hij was een rolstoelatleet. Hij is inmiddels 73, John Parr, en hij kwam met nummer 19 in de hitparade. Een Britse gitarist was hij. Toetsenist en muzikus. Hij werkte met allerlei bands, zoals The Who en Meatloaf, Bryan Adams, Toto, etc. Daarvoor Cat Stevens uit 1967, A Bad Night. En dat kwam nummer 30 in de hitparade voor deze Britse, ja, zanger is het eigenlijk. Folkpopzanger, toetsenist en gitarist. Hij kwam, zijn ouders uit Griekenland en uit Cyprus. En zijn pa, tenminste, zijn ma, die kwam uit Zweden en hij komt uit Engeland. Verzin het maar. We gaan naar 1963. De man is inmiddels 84, Tommy Rowe. En hij bezingt hier Everybody. En dat kwam nummer 14. En dat was een van zijn 10 hits in Nederland.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dik na 9:30. Afkondiging van Rare Earth. Roy Monette. Begin april ontviel hij ons. Hij was een van de leden van de Rare Earth. Hij werd 79. Hey Big Brother was een van de 8 hits die ze in Nederland...

tot 68 de Sunliners. En daarna heette ze Rarers. En dit was een hit uit 71. Daarvoor Tommy Rowe uit 63 met Everybody. Ja, en dit is het drieluik. De tune ervan. En dan heb ik het over het nummer van Elvis Presley uit 1962. Suspicion. Van nummer 6 in de hitparade van deze Amerikaanse, in Tupelo geboren rock'n'roll gitarist en acteur. En verder hebben we uit 64 Terry Stafford, hij overleed in 96. Hij had 3 hits in Nederland en hij bezong ook Suspicion. En we gaan zo beginnen uit 1967 met Vivian Stanshall. Hij was frontman van de Bonzo Dog Duda Band. En die kwam uit Londen, een comedy doo-wop pop band met Neil Innes, Ronnie Sister, Larry Smith, Roger Spear en Didney Nowell. En Vivian Stanshall die overleed in 1996 of 95 is ze die. Dus een heel lang geleden al. Maar we gaan lekker beginnen met de Bonzo Dog Duda Band met het nummer wat door Elvis groot werd gemaakt. Suspicion. En het werd geschreven door Mortimer Schumann en Doc Pomus.

0: Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Jazeker, dat waren drie keer Suspicion. In 1962 de laatste Elvis Presley. En dat was de eerste hitsingle. Uit 1964 Terry Stafford. En uit 1967 de Bonzo Doc Duda Band. En die bezongen allemaal Suspicion. We gaan naar Barry Manilow uit 1982. Hij is inmiddels ook 82. I Wanna Do It With You.

Kommt doch nach Hengelo. Denise Azor, DJ Assad hier die Oppe, Ala Lila Sega. Kon nummer 22 in 1991. Komt toch naar Hengelo, zong die bijna. Zo zou het kunnen zeggen. Hij kwam uit Mauritius en hij was Sega Dans. Reggae zanger en muzikus. We gaan naar de Servers uit 1980 en die bezongen Girls on the Beach. Die zag je vandaag niet erg veel.

dat waren de Moon Scaffold Group, de Gloomies. En die kwamen uit Duitsland onder leiding van Frank Sander. Bekend van de Plattenküche en Helga. En hij verzinde ook het clublied van Hertha BSC Berlin. En hij was een Duitse beat, slager, zanger en acteur, presentator. De band The Gloomies bestonden van 61 tot 73. We gaan eruit met de Waterboys, Mike Scott en Natural Bridget Blues. Ik zou zeggen tot na tienen, dan zijn we er nog een uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Is weer langzaam achter de knopjes in de schuifjes gaan schuiven, zitten, staan, van alles. Met het tweede uur van Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal. En we begonnen, ja, een man, hij is al 20 jaar geleden overleden. 2006 hebben we 63, Bob Leverman. En het beter bekend als Robert Long. En hij was toentertijd de zanger van Unit Gloria. 25 albums, 30 singles en 20 hits hadden deze jongens van Unit Gloria. En dit nummer kwam 5 in 1969. Samen met de drie broeders Hol, Albert, Gerrit en Geert, Hans van Hardeveld, Ed van Zwanenburg. En Robert Long werd later opgevolgd door Bonnie St. Clair. Maar toen kwam er een hele andere muziek uit. Maar The Last Seven Days was een van hun grootste hits. Wat doen we meer? We hebben om 10:30 een drieluik van het Elvis bekende nummer Suspicious Minds. Maar dan door twee verschillende anderen en Elvis. Dan om 10:30. U2 heb ik voor die tijd nog. Weer de Waterboys, maar dan met een gezongen versie van een nummer. George Harrison, na die tijd Adje van den Berg, XTC. En we gaan eruit in ieder geval met de Commodores. We gaan lekker verder. Uit 2023. Billy Joe Armstrong is inmiddels 54 en is de frontman van Green Day. Amerikaanse alternatieve punkrock met Mike Dirnt, Trey Cool, John Kiefmeyer, Jason Fries en Jason White. En ik heb het nummer uitgezocht. Ze hadden 15 hits. American Dream is Killing Me. Ja, dat zou voor één persoon kunnen gelden, maar ook voor heel Amerika. Laten we het daar maar op houden. Dit is Green Day 2023.

Hij werd 77 en deze hit kwam uit 1973. Rock'n'roll Hoochie Coo. Hij was een sessie blues pop rock gitarist. En hij speelde bij onder andere mee bij de McCoys, bij Johnny en Edgar Winter, bij Steely Dan, Ringo Starr, bij Meatloaf. Ja, echt een gewaardeerd collega, zouden ze zeggen. Hij overleed helaas vorig jaar. En Green Day daarvoor, 2023. American Dream is Killing Me. En we gaan naar 1983. Mike Scott, Anthony, Thistle Waite. Samen met Stevie Wickham, Trevor Hutchinson, Carl Wallinger. En dan heb ik het over The Waterboys. En dit is A Girl Called Johnny.

al 25 jaar niet meer onder ons. Deze hit uit 1970 deed ons denken aan George Harrison. Wow, wow. Ik kom uit 1970. Hij was lid van de Quarrymen, van de Beatles, van Delaney en Bonnie en van de Traveling Wilburys onder andere. En daarvoor hadden we de Waterboys uit Schotland onder andere. En hij heette A Girl Called Johnny. We gaan naar 1977, David Bowie. Samen met Tony en Mary Visconti bezingt hij The Sound and Vision.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
2: Ja, daar gaan we mee beginnen na het afkondigen van U2 uit 1981. En dat was officieel een van de

Barry Mullen. En daarvoor hoorden we Sound and Vision met de vrolijke stem van Mary Visconti. Suspicious Minds, dat is een nummer van Elvis Presley. Het nummer werd geschreven door Mark James. Ja, zeg het wie het is, maar hij heeft er heel veel nummers geschreven. Onder andere voor B.J. Thomas en voor Engelbert Humperdinck en dat soort gasten. Maar het was in 84 een hit voor de... Nee, geen hit, maar wel een nummer van de D-Facts. Ian Murdoch, samen met Marcus Duke. En die kwamen uit Noord-Ierland. Belfast, een punk-rockband was dat. En die maakten er een mooie versie van. Ze hadden twee hits in Nederland. In 1986 de Fine Young Cannibals onder leiding van Roland Gift. Die is inmiddels 65. En de Fine Young Cannibals hadden 8 hits in Nederland en ze kwamen uit Birmingham. Ska, soul, pop, rock. En natuurlijk de man uit Tupelo. Die zijn carrière van 53 tot 77 voerde. Met de Jordanaires, Elvis the King Presley. Hij werd 42 jaar. En in 69 had hij deze hit. Een van de 75. En dan kwam hij mee nummer 6 in de hitparade. Maar we gaan beginnen met de D-Facts. Suspicious Minds.

0: Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Absoluut, Elvis Presley. Wat een fantastisch mooi nummer is dit toch ook. 1969, Suspicious Minds onder leiding. Oftewel, geschreven, wou ik zeggen, door Mark James. Hij schreef onder andere Always On My Mind. Ook nog in Hooked On A Feeling. Allemaal grote hits die hij ook schreef. Fine Young Cannibals uit 86 daarvoor. Met dezelfde versie. En de Defects. Noord-Ierse band, punkband uit 1984, had daar ook een hit mee in Engeland. We gaan naar de man van The Whitesnake en van Threshold. En met Dick Kemper deed hij daar samen. Jos Zomer onder andere. En dan heb ik het over Adje van den Berg, 1985. Once in a Lifetime.

Pretty Girls is dit van Ecstasy. Dat was de ene laatste zo'n beetje. Andy Partridge. In 1984, daarvoor Atje van den Berg en Once in a Lifetime. En we gaan eruit met de Commodores. Ronald Laprade. Hij speelde de bas en hij overleed. Hij werd 75. En dit is Brick House. En dan doen we daar nog een stukje Machine Gun. En dan houden we ermee op.

kwam in 1977. Breakhouse, naar aanleiding van het overlijden van Ronald Laprade, de bassist van de Commodores. In de tijd dat Lionel Richie er nog bij was. We gaan eruit met Machine Gun. En dat is ook van de Commodores. En dan zeg ik bedankt voor het luisteren naar deze eerste donderdagavond in juni. Naar Benny's muziekservice bij Radio Ideaal. Ik wens je nog een fijne avond. Prettige nacht, dus morgen hopelijk wat beter weer op de vrijdag. En dan een heel fijn weekend. Kom lekker naar Reurpop en kom genieten bij de studio van Radio Ideaal. En dan zegt Benny, wel te rusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar

energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen ze... Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over.

Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. Die in de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.